0: Radio Islam International, unsheathing the beauty of Islam with the purity of Iman.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala ali wa ashabi wa man tabi'a ila yawmiddin radiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Allahumma ihdina wa ihdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdi an-nas jami'a wa 'allim baina qulubina wa aslih umura dhata bainina. Radina billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wa rasula wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Ahmed Meshach Adil of Radio Islam International upon Soslot Khairul Quran. Alle danke and praises for Allah subhanahu wa ta'ala. Ons vat die naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. En ons vraag van Allah subhanahu wa ta'ala. Met die naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Die asma'ul husna lillah. Dat in verband met die asma' al die namen van Allah. Die titels van Allah subhanahu wa ta'ala. En de kwaliteiten van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons moet leiden. En die is wat ons vraagt. Allah in surat al-Fatiha en ons salah. Ihdina sirat al-mustaqim. Dat hidayat, dat elke moslim vraagt voor hidayat van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is wat belangrijk is in mijn leven, onze leven. Die wat onze kinders leven en die afstammelingen. Die wat naar hulle gaan komen. Dat allemaal moet verstaan dat hidayat leiding is van Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayat, een is hidayat ilal iman of ilallah. Dat de eerste hidayat is om te geleid wordt naar Allah subhanahu wa ta'ala. De ma'rifat van Allah subhanahu wa ta'ala. De herkenning van Allah ta'ala. De eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En dan is dat nummer twee. Is Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die ma'rifat van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dat is belangrijk dat die geschiedenis van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is eerste in die leven van een moslim, die geleerdheid van het ook, ma'rifatun nabi. Dat om te herkennen wie is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En dan derdens, ma'rifatul islam bi adillatiha. Dat derdens, die herkenning van islam, om te kennisgeving te hebben in verband met iman, islam. En dat is wat belangrijk is, de arkanul islam. Ma'rifatul arkanul islam bi adillatiha. Dat de arkan van islam is van belangrijk. En ons weet in verband met de arkan van islam. Dat het staan uit in die leven van een moslim. Iman is in zijn plekken, geloof is in zijn plekken. Om te leren geloof en om sterk te maken geloof, is de verantwoordelijkheid van elke moslim. Zo, iman is in zijn plekken. Een van de rukken min arkanul islam is die salah. Salah is in zijn plekken, dat is een identificatie, dat is een teken van is iman. Salah is het teken van iman. Nummer drie, dat is die puasa, die fast. Dat is ook alamatul iman. Dat is ook het teken van iman. Fast is het teken van iman. En ook die zakat, wat behoort. En dat is een amr van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is een instructie van Allah ta'ala. Wat behoort aan diegene wie Allah ta'ala noemen die Koranen. En dat behoort aan diegene wie Allah ta'ala noemt. Die zakat behoort niet aan die eigenaar van zakat, maar dat is de instructie van Allah subhanahu wa ta'ala op diegene wie dat nodig heeft, diegene wie Allah subhanahu wa ta'ala noemt in de Koran, die verschillende groepen van mensen wie Allah subhanahu wa ta'ala noemt in de Koran. En dat ook, die zakat is het teken van iman. Dat is van die sha'airullah. We zal kijken naar dat. En dan is dat de hajj. Wat de hajj in hemzelf. De hajj in hemzelf is het teken van iman. Dat is het teken van geloof. Subhanallah. En die is die verantwoordelijkheid in verband met die kennisgeving dat die ummati, die moslim, man, vrouw en moslima, moet zeker maken dat ons bekomt die kennisgeving. Een van die aspecten wat ons geleerd is, het is die geschiedenis van islam. Zo, die geschiedenis van islam begint niet net in die tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die geschiedenis van islam begint van die tijd van Adam alayhi salatu wassalam. Zo die gebeurtenissen of die geschiedenis van Anbiya alayhi salatu wassalam, die verhalen van Anbiya alayhi salatu wassalam, is part van die identificatie van die moslim. Dat elke moslim moet kennisgeving dragen in verband met die Anbiya alayhi salatu wassalam en meer als dat kennisgeving dragen in verband met die geschiedenis van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zo van die tijd van Adam alayhi salatu wasalam tot die tijd van Isa alayhi salatu wasalam. Elke moslim moet zeker maken dat die eerste part van geschiedenis is belangrijk moet bekomen worden. En dan die tweede aspect en die tweede part van geschiedenis is die geschiedenis van Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Van die geschiedenis in verband met islam is belangrijk voor die ummati van Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam. En die dat elke amal het een seizoen, elke amal het zijn tijd. En die dag 24 uur is dat zekere tijden wat een moslim moet salali is. En die is die amr van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is die instructie van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo in die dag van een moslim is dat die moslim moet 5 keer een dag salali is. Dat is die verwachting van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo dat is die awqat. Dat die awqat, die tijden wat uiteengezet is bij Allah subhanahu wa ta'ala voor die salah. Subhanallah. En dan die man van Ramadan. Dat die man van Ramadan is een speciale man wat Allah subhanahu wa ta'ala uiteengezet het of voor ons gegeerd het in die 12 maanden bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is die man van Ramadan. Die instructie bij Allah subhanahu wa ta'ala is duidelijk in verband met Ramadan. Zo, Ramadan heeft zijn seizoen. Ramadan heeft zijn plek. Ramadan heeft zijn tijd. Subhanallah. En dan is dat van belang dat in verband met die maanden wat belangrijk is bij Allah subhanahu wa ta'ala verstaan wat ook is in verband met die heilige maanden. Die net die maand Allahu Akbar wat ons moet in kennis dragen. Die maand wat belangrijk is bij Allah subhanahu wa ta'ala ook. En wat heilig is bij Allah subhanahu wa ta'ala ook. Wat belangrijk is bij Allah subhanahu wa ta'ala, dat is, als ons kijkt naar die Al-Qa'ada, die Al-Hijja, verstaan belangrijk bij Allah subhanahu wa ta'ala. Een voorbereiding voor een reis, wat een persoon gaan bezoek die Baytullah Azza wa Jal. Die huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Die plek wat Allah subhanahu wa ta'ala heilig gemaakt het voor die ummat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En die en al die arkaans wat ons genoemd het, en die arkaans wat ons genoemd het, min sha'airillah. Dat is van die tekens van Allah Ta'ala. Wat is die shi'urun min sha'air? Wat is die teken? Dat die teken is die iman van die moslim. Die teken is dat die moslim gaan ita'at maken bij Allah Ta'ala in die tijd van die amal, in die tijd van praktijk, in die tijd van amal, om amal te maken wat verwacht is van Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah ta'ala zei in verband met die ba'da'udu billahi minash shaitan.

Bismillahirrahmanirrahim. Die persoon wie belangrijk maakt, die persoon wie groot maakt. Wa may yu'adhim sha'air Allah. Dat die persoon wie die sha'air van Allah subhanahu wa ta'ala, die teken van a'mal, die teken jenes geloof, dan het ons gezegd die salat. Dan het ons gezegd die fast. En dan het ons gezegd die subhanallah die som. En na die som is dat die zakat, en na die zakat is het de hajj. Die is van die sha'airullah. Dat is het teken in die leven, een belangrijke ibada, een belangrijke aspect in die leven van een moslim. Dat is die identificatie van een moslim. Iman, dat is hoekom iman, identificatie van een moslim. Salah, identificatie van een moslim. Fast, kwasa, identificatie van een moslim. Allahu Akbar, zakat, identificatie van een moslim, iman. En dan hajj, identificatie van een moslim, van iman. Die is sha'airullah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons, wa may yu'adhim sha'airullah. Dat die persoon wie groot maakt, belangrijk maakt, wie focus is op die sha'air van Allah ta'ala, die symbolen van Allah ta'ala, die tekenen van Allah ta'ala, dat is min taqwa il kulub. Dat het komt van die hart. En die hart is die plek van iman. Die hart is die plek van iman. Min taqwa il kulub, die standvastigheid van geloof. Dat is die sterkte van geloof. Iman in Allah ta'ala. Alladina yu'minuna bil ghaib. Dat diegene wie geloof, dat hulle gaan voor Allah ta'ala staan. Die verdienen wie geloof in Allah himself, Azza wa Jal. Diegene wie geloof in die hiernamaals die kabr. Diegene wie geloof in die engelen. Die malaika, malak al-maut. Diegene wie geloof op die dag van kiyama. Alladina yu'minuna bil ghaib. Diegene wie geloof dat die persoon, die moslim en die moslima ons, gaan voor Allah ta'ala staan die dag van kiyama. Alladina yu'minuna bil ghaib. Dat die persoon wie geloof in jannat. Allahu Akbar. Alladina yu'minuna bil ghaib. Dat die persoon wie geloof in jahannam. Die vier van hel. Allahu Akbar. So die is die persoon wie geloof in die wat Allah subhanahu wa ta'ala verwijst in die Koran. En die is die symbool van een moslim. Min sha'air al-muslim fil iman. Dat die persoon geloof in die symbolen van geloof. Die verwijzings van geloof. Die tekenen van geloof. Die persoon werkt en die onderwijs in verband met die. Dat is belangrijk. Dat een voorbereiding. Dat de persoon, subhanallah, het geweet dat die man van Ramadan komt, ja Rab, en die persoon het voorbereid. Allah subhanahu wa ta'ala, voor Ramadan, bestaan die moslim, 2 maanden gegeven in voorbereiding. En die voor die al-hajj, die persoon wie hij begeert het, wie die Allahu Akbar, wie homself gaan voorbrengen naar Allah Azza wa Jal, en om te doen wat Anbiya alayhi salatu wa salam gedoen het, dat is in zijn plekken, Allahu Akbar. Zo, so, Allah subhanahu wa ta'ala maakt het duidelijk in die geschiedenis of de ilm, die geleerd het in verband met die vakken van iman. Die geschiedenis of die geleerdheid in verband met die vakken van iman. En die Allah subhanahu wa ta'ala in suratul al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala maakt het duidelijk voor ons. Dat ba'd a'udhu billahi minash shaitani rajim. Dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Inna awwal al-bayt. Dat die eerste bayt, die eerste huis, die eerste plek. Wudi'a lin-nas. Dat wat Allah ta'ala aan plekken gezet het. Linnaas voor mensdom. Dat is niet net voor die moslim. Linnaas. Dat betekent dat die verwachting van Allah ta'ala, net zoals ons gaan zien in de tijd van Makkatul Mukarrama, dat linnaas, dat elke jene moet verwijs wordt door iman. Eerste conditie om te gaan naar die Baitullah's iman. Owal al-Bait wudi al-linnaas. Zo die eerste verwachting, Allah ta'ala zei, onze dag is het, die Baitullah, die ladhi bi bakka, mubaraka, dat die huis, die Allah ta'ala dag is het, die Baitullah,
wat in Makka is en in de nog in Bakkatul Mubaraka, Makkatul Mubaraka. Dan zei Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, hudan lil alamin. Dat Allah ta'ala zei, hudan, hudan, dat het is hidayat. In suratul Fatiha, ihdinas sirat al mustaqim. Ons vraag van Allah ta'ala naar hidayat, die richting van die hart, kalb. Moet het niet de richting van Allah is, ya Rab. Hudan lil alamin. Dat Allah subhanahu wa ta'ala maakt het duidelijk dat het is hidayat lil alamin. Dat om te bekomen die hidayat, die leiding, subhanallah, lil alamin, voor mensdom alamin. Almal, twee woorden wat gebruikt wordt, lil nas, lil alamin, hudan, hudi'al lil nas. Hudan lil alamin. Die twee verwijzingen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah ta'ala het in plekken gezet die Baytullah. Als die kibla van die moslim. Die richting van die moslim. Zodat die moslim moet kan bekomen wat? Hudan lil alamin. Dat die hidayat niet net voor die moslim. Maar Allah ta'ala verwacht hidayat. Dat ons moet zeker maken dat elke persoon in die wereld. Moet benaderd worden aan Allah Ta'ala. Moet kennisgeving dragen in verband van Allah subhanahu wa ta'ala. Die is die verantwoordelijkheid van die ummat van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dat is belangrijk voor ons om te verstaan. En dat is belangrijk om die kennisgeving te bekomen. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Kortaf in verband met die plekken wat belangrijk is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Ons kijk drie plekken. Dat is een verhaal, een kennisgeving vier. Kennis Baitul Ma'amur, verstaan? Dat is die Kaaba, wat boven die zevende hemelen is, Baitul Ma'amur. So die Kaaba, wat boven die zevende hemelen is, is Baitul Ma'amur. So die kennisgeving in verband van dit, dat is voor die hidayat, of we gaan zeggen, voor die malaika, afwan, voor die malaika, zodat hulle die ibadat van Allah Ta'ala kan maken, die erkenning van Allah Ta'ala, die onderdanigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo, so, Baitul Ma'amur is de Kaaba, boven die zevende hemelen. Nummer twee, zoals Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in verwijzing, Aula bil Aula, dat eerstens in die leven, in die reëlings van die moslim, is dat wat Rasulullah sallam zei voor ons wat belangrijk is. La tashuddu rihal illa bi thalatha. Dat de moslim moet die mujahada maken, die streven maken, die voorbereiding maken. Om te gaan de rihal illa bi thalatha. Dat in je leven die drie plekken wat genoemd wordt, moet eerst bezoek worden. Die drie plekken wat genoemd wordt bij Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moet eerst bezoek worden. Al-Haramain, Al-Sharifain, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam onze voorbereiding, zei daar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat elke moslim moet die begeerte hebben, elke moslim moet bekomen die safar, die reis, il al-Haramain, Al-Sharifain. Die twee harams, subhanallah, die haram Makka en die haram Medina, wat eerst geroep was Yathrib. Zo laat de shudduri halila bi thalatha. Dat die in zijn plekken, dat een moslim moet voorbereiding maken om te bekomen, verstaan, en om te gaan om te bezoeken, en om paar te vatten die sha'air, en om paar te vatten die symbolen van iman. Al-Makkatul Mukarrama wal-Madinatul Munawwara, al-Haramain. Dat die is om te verwijzen wat belangrijk is in die leven van een moslim. Zo dan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei, Masjidul Aqsa, Masjidul Aqsa. Dat een persoon in zijn leven in, moet die begeerte hebben en moet voorbereiding maken, ya Rab, om te bezoek Masjidul Aqsa, om die ibadat te maken Masjidul Aqsa. Makkatul Mukarrama zijn ibadat, de erkenning van Allah subhanahu wa ta'ala, een plek van Anbiya alayhi salatu wasalam. Madinatul Munawwara, Yathrib, een plek wat belangrijk is, wat haram geworden bij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
juhdul iman, die streven van iman, om te bestempelen die tochiet van Allah subhanahu wa ta'ala. Het was de haram van Madinatul Munawwara. En dan Masjidul Aqsa. Die plek, Masjidul Aqsa, is een belangrijke plek in de hart van een moslim. Wie Filistijn. Een Filistijn, wat hulle roep Palestijn, ons moet proberen om te behouden die namen van die Arabische namen, die Arabic namen, zodat ons niet kan verloren onze identificatie. Een voorbeeld, dat er is geen plek in de Koran waar Allah subhanahu wa ta'ala praat van een moskee of een mosk. Dat is geen plek niet. Allah ta'ala praat van die masjid, masajid Allah. Inna masajid alillahi jamia. Masjid, verstaan die naam wat gebruikt wordt, masjid. Zo ons moet leren om die naam te gebruiken wat verwachting is van Allah ta'ala, wat ons gaan beschermen, onze identificatie, en ons moet proberen om weg te blijven van die namen, verstaan, wat ver weg is en van die wat Allah ta'ala gebruikt het en Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam gebruikt het. Kom terug in verband met die dat die drie plekken met de Haramein al Sharifein, Makkatul Mukarrama, wal Madinatul Munawwara, ma wal Masjidul Aqsa. Dat die moet die begeerte is van die ummati, ja Rab. En die plekken is daar bestempeld. Die plekken is daar gezet voor die ibadat van Allah subhanahu wa ta'ala. Elke plek heeft zijn geschiedenis en elke plek bestaan heeft zijn belangrijkheid in de hart van die moslim en die leven van die moslim. Net voor onze kennisgeving is dat van belang dat ons moet weten dat in die tijd bestaan in Madinatul Munawwara ons weet dat die Jahoed bestaan die Joden het bekom dat hulle zelf nader gebring na Madinatul Munawwara in die tijd van Yathrib was die naam bestaan subhanallah. En dan weens die dat hulle het geleer en hulle die kennisgeving gehad en die kom van die laatste profeet Allahu Akbar. So hulle in hulle kennisgeving het hulle self bestempel, het hulle self een verblijf gemaakt, bestaan in Madinatul Munawwara en die kabail wat daar geweest het, die verschillende groepen van Yahud bestaan wat geweest het in Madinatul Munawwara. Die punt is die, dat die Jahoed wat geweest het in Madinatul Munawwara, hulle het die ding gehad, hulle het die praten gehad, hulle het die voor en toe gebring, die Jahoed. Verstaan? Die Jahoed in Madinatul Munawwara, dat hulle het voor en toe gebring, dat is Masjidul Aqsa beter, afdal of is Makka beter, afdal, meen die Kaaba. Is Masjidul Aqsa beter en of is die Haram, die Kaaba beter. So die en die, wie van die twee is beter? So dat is, die was die praten onder die Yahud, Allahu Akbar. Ons weet voor die Arab in die tijd, verstaan, van die tijden was dat die Kaaba was die plek voor die Arab. Die Kaaba was die plek van aanbidding. Die Kaaba komt van die tijd, van niet net van die tijd, maar voor die tijd van wie? Die Kaaba komt in die tijd en die, wat geherbouwd was bij Ibrahim alayhi salatu wasalam en Ismail alayhi salatu wasalam. Zo in die die ulama zei dat Allah subhanahu wa ta'ala maakt het duidelijk. Allah ta'ala maakt het duidelijk. En die ayat is duidelijk dat Allah ta'ala zei inna awwal al-bayt. Zo die wat Allah ta'ala voor ons wil zeggen, dat die eerste huis, wudi'a linnas, dat wat gezet was voor mensdom, en was in Makkatul Mukarrama, lilladhi bibakka, dit was in Makkatul Mukarrama. En dat is van belang om daar terug te gaan naar die verwijzing, dat die huis wat eerste is bij Allah subhanahu wa ta'ala, wat eerste gezet was in die geschiedenis in verband met die Kaaba.
that the Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala, min al-riwayat, and the geschiedenis from the Kaaba, is that Allah ta'ala, to Allah ta'ala, for Allah ta'ala, for Adam alayhi salatu wa salam, and Hawa, radiallahu ta'ala, and even in Iblis,

in de tijd van Noach alayhi salatu wassalam, door die bestaan die water wat die hele wereld volgemaakt had, dat Hudimatil Kaaba, dat die Kaaba was vernietigd in ditten. Zo die fondatie was misschien daar, maar dat was niet een gebouw. Dat was niet die wat gebouwd was door die Malaika. Die is een van die kennisgevingen in verband met het. Dat die Kaaba was daar voor Masjid al-Aqsa. Die Kaaba is die eerste huis wat gebouwd was met die instructie van Allah Ta'ala door die Malaika. Verstaan, Ibrahim alayhi salatu wassalam het gekomen en Ibrahim alayhi salatu wassalam en Ismail alayhi salatu wassalam kortaf het geherbouw die Kaaba op de instructie van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is een bespreking wat belangrijk is, maar net die begrip van die bespreking, net voor onze verstaaning en die geschiedenis, die kennisgeving, die belangrijkheid in verband die positie van die Kaaba. Zo die Kaaba, zo Allah subhanahu wa ta'ala voor Madinatul Munawwara en dat voor verstaan, voor Masjid al-Aqsa, draag ons kennis dat die Kaaba is de eerste plek van aanbidding bij Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Zo die is belangrijk. Zo in die end is dat Allah ta'ala die ayat gestuurd om dat duidelijk te maken voor die Yahud en om het duidelijk te maken voor mensdom tot die dag van Qiyama. Om het duidelijk te maken voor die moslim wie misschien niet kennisgeving heeft. Of wie misschien twijfel in verband met die, dat in verband met de Kaaba, in verband met Masjid al-Aqsa, in verband met Masjid al-Nabwi, sallallahu alayhi wa sallam. Zo die is belangrijk. Zo Allah subhanahu wa ta'ala maakt het duidelijk. Zo die was duidelijk gemaakt voor die Yahud. Die was duidelijk gemaakt voor die Yahud. Wat zijn plek is eerste bij Allah ta'ala. En dat is net voor onze kennisgeving. Dat ons weet, dat was de tijd in Medina toen Menawara, wat die moslims moet gedraaid het in die richting van Masjid al-Aqsa. Zo die het baie blij gemaakt, die Yahud. Dat die moslims, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam herken hulle Qibla. Zo die is die instructie van Allah subhanahu wa ta'ala ook. En de instructie van Allah Ta'ala, toen die Qibla moet gedraaid was, in Masjid al-Aqsa ook, dat in die richting van die Kaaba. Hoekom? Weens die dat het is Hudal lil alamin. Hudal lil alamin. Dat het is leiding voor allemaal. Richting voor allemaal. Muslim, en die wie niet Muslim is niet, verstaan wie hulle eie ding wil doen. Die verwachting van Allah Ta'ala, dat die richting van die Qibla van allemaal in die wereld moet wees, bestaan Kaabatullah, Baitullah. Zo, dat gaat niet veranderen tot die dag van Qiyama niet. Dat gaat blij in zijn plek. Elke persoon moet die kennisgeving brengen. Die reden van die Kaaba, die reden van Masjid al-Nabwi, die reden van voor Masjid al-Nabwi, die reden van, zoals we gaan zeggen, Masjid al-Aqsa. Die reden, dat is, dat het was voor ibadah. Om te herkennen wie is Allah subhanahu wa ta'ala op die ta'limatul anbiya, die geschiedenis of die leer van anbiya alayhi salatu wasalam, die verwijzing van anbiya alayhi salatu wasalam, die kennisgeving van Rasulullah sallallahu alayhi wasalam. En die is het dat die Kaaba is belangrijk in die leven van moslim. En die geschiedenis is het dat net zoals die Kaaba aan zijn plek was, net zoals een verstaan in Filistijn, in Palestijn, verstaan die in Filistijn, Masjid al-Aqsa is daar. En net zo voor Masjid al-Nabwi, sallallahu alayhi wa sallatu wasalam. Zo in Jemenen was daar, dat ons weet, zoals er genoemd wordt, die Nasara of die Christenen, verstaan in Jemen, zo. In Jemen was daar een koning, een Malik, een koning. Wat, hij was een koning wat lief was, verstaan, om te vechten. Was lief was voor wat hij in gloe, die methode. Ons weet in die geschiedenis van islam, in die geschiedenis, ons weet dat in die begin.

0: in Makkatul Mukarrama net voor ons, en dan gaan ons terugkomen, dat Rasulullah Sallam die Sahaba radhiyallahu anhu, die groep van Sahaba gestuurd, verstaan naar Habash, zoals hulle roep vandaag, verstaan Ethiopië. Rasulullah Sallam heeft hulle gestuurd naar Habash, wiens die dat die koning daar zo was. Hij was van die Ahlul Kitab. Hij was van die Ahlul Kitab. Die mensen van die Torah. Zoals ons gaan zeggen, die mensen van die Injil. Die geloof van die Torah en die geloof van die Injil. Zoals draag kennis dat in Makkatul Mukarrama die Kaaba was daar zo verstaan. Maar dat was een probleem in Makkatul Mukarrama in verband met geloof. En zoals gaan kijken, in die verte. Verstaan was dat die Habashiyun, verstaan die mensen van wie? Die mensen van zo wat hulle roep vandaag Ethiopië, right? In islam is dat Rasulullah Islam gebruikt die woord Habash. Zo ons moet proberen om terug te keren naar die oorspronkelijke namen toe weer eens voor die identificatie van geleerdheid. Anders te verloor ons die identificatie van baie dingen. Zo, in die en is het. Aan die ene kant was het die Yahud. Verstaan die Yahud? Masjid al-Aqsa en die teten die Yahud. Verstaan? Subhanallah. Zo meeste van die Anbiya alayhi salatu wasalam was de Qibla. Verstaan? Of die meeste van die Anbiya alayhi salatu wasalam is van die Yahud. Is van die Joden. Verstaan? Van die afstammelingen van Ibrahim alayhi salatu wasalam. En die een is het belangrijk dat... In Jemen ook, was die geloof, zoals ons gaan zeggen, die Ahlul Kitab, die mensen van die Torah, die mensen van die Injil. Verstaan, zo Abraha was een van die personen. Abraha was een van die personen. En kortaf is het, dat Abraha, van die een, dat hij was ook een malik, verstaan, hij was een koning in die omgeving van Jemen. Hij was iemand wat geherkend was. Subhanallah. Abraha, verstaan, heeft soldaten gehad. Abraha, zoals ons gaan zeggen, heeft olifanten gehad. Wat hij bekomt van Afrika af. Zo, die was een kort begrip in verband met Abraha. Zo, Abraha heeft gezien dat die Quraysh en die Arab, hulle gaan naar Makkatul Mukarrama toe en hulle gaan veranbidden. Ons bespreekt niet nou die shirk aspect niet. Maar de lichaam van aanbidden. Verstaan? Zo hij wil gehedet. Die Abraha wil gehedet. Dat die moslims en al wie ook al moet terug, moet komen. Naar die Kanisa. Naar die ons gaan, wat ons roept vandaag. Verstaan een gebouw wat hulle sê, een kerk. Wat hij gebouwd het. En die en dat. Hulle moet komen voor aanbiddings daar. Hij het. Die Arapen verstaan geroep en hij heeft een brief gestuurd naar hulle toe om te zeggen dat hulle moet komen om te komen aanbid en om te komen verstaan om hulle weg te drijven van die Kaaba af. Zo die is in die leven van die ummat die geschiedenis is belangrijk. Verstaan dat Abraha hij heeft een kerk gebouwd zoals ons gaan zeggen. Verstaan de Kanisa hij heeft een kerk gebouwd en die deed hij heeft het mooi gemaakt met goud en wat ook al. Verstaan, subhanallah. Allahu Akbar. Dat het zoals een kasteel gelijk. Allahu Akbar. Verstaan, zodat die mensen moet die aantrekkingskracht in verband met die. En hij wil gehedet dat in die tijden, dat die Arab moet komen en hulle moet aflos die Kaaba en hulle moet komen aanbid. Verstaan, en hulle moet komen ibadat maken. En die Kanisa en die kerken. Zo, die was die doel van Abraha. En die is ons kijken in de Koranen. Waar Allah Ta'ala zegt voor ons: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Zien jullie niet wat het ons gedaan met Abraha en zijn soldaten en wat ook al niet? Zo, die geschiedenis, om dat bij elkaar te brengen voor die ummati, om te verstaan dat het spart van imaniat. Een punt wat moet belangrijk is, is zo. Dat Omar bin Khattab radiallahu anhu zei dat een persoon moslim of een persoon in algemeen wie kennis dra in verband met hulle geschiedenis of een nazi wie hulle geschiedenis kennen. is een natie wat verloren is. Is een natie zonder richting. Zo voor ons moslims, dat is belangrijk, dat maakt niet zaak wanneer je is ons geboren moslim. Het ons teruggekeerd naar islam toen niet. Maar die geschiedenis van islam, die geschiedenis van islam is belangrijk. Die geschiedenis van die moslim is belangrijk. Zo een dien om te bekomen die geschiedenis, om te verstaan dat wat, is, wat wordt verwacht, of die begrip te bekomen in verband met wat Allah Ta'ala verwacht van die moslim en die moslima. En die ummat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en wat Allah Ta'ala verwacht van mensdom, dat geschiedenis en dien helpt ook die moslim, helpt ook die persoon om te bekomen en om duidelijk te maken wat wordt verwacht en wanneer wat gebeurt en wie is belangrijk, wie is verantwoordelijk voor die wat gebeurt, zodat hij kan daarswat, zodat die moslim kan leswat in verband met die. Zo kortaf is het die. Dat Allah subhanahu wa ta'ala, wat alles dra, kennis dra, en die dat Allah subhanahu wa ta'ala bestaan gesed het in die dunia, Allah subhanahu wa ta'ala het gesed die Kaabatul al-Baqir, die Kaabatul Sharif, zoals ons zei, bestaan Baytullah, fi Makkatul Mukarrama, en Makkatul Mukarrama, en Allah ta'ala het gesed, hudallin naas, en die is belangrijk, hudallin naas. Dat is hidayat voor mensdom allemaal in die werelden. Allemaal moet in die richting van die Kaaba kijken. Allemaal moet leren verstaan die Siratul Nabi. Dat die geschiedenis van Rasulullah Islam. Siratul Anbiya. Die geschiedenis van Anbiya alayhi salatu wasalam. En die en dat elke Nabi verstaan Allahu Akbar. Dat is riwayatun sahiha. Dat elke van die Anbiya alayhi salatu wasalam verwijzing, verstaan dat hulle het gaan hajj maak en na die Baytullah van Allah subhanahu wa ta'ala. So, die hajj en alles, dat is in sy plek, dat is een bespreking in sy plekken, maar die adressering, wat ons adresseer, wat ons deel, het is die geschiedenis in verband met die. Abraha in die een kant roep na die Kanisa, nu roep na die kerk toe, verstaan, en Masjidul Nab en Beitul Maqdis en die teten, die Yahudis zijn Beitul Maqdis en in Makkatul Mukarrama het ons het, dat die Kaaba, die Quraysh is daar en al die Arabe in die omgeving van Makkatul Mukarrama en die tijd, verstaan en het ons gebruik naar die tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, of voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, weens die gebeurte van Abra, 2 maanden ongeveer, 50 daar tot twee maanden was die tijdperk voor die geboorte van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waar die episode van Abra gebeurde, subhanallah. Zo in die tijden was dat shirk om die Kaaba. In die tijden was dat shirk om die Kaaba. En die geschiedenis van die is belangrijk. Aan die ene kant roepen ze in Jemen, roepen ze naar die Ahlul Kitab. Ze roepen naar die boeken van verstand van Musa alayhi salatu wasalam, die boek van Isa alayhi salatu wasalam, en die andere kant ook, verstaan is dat Masjidul Aqsa, verstaan de plek waar daar is, wat belangrijk is voor die Yahud, en die andere kant is het Makkatul Mukarrama, die Baytullah waar daar is, wat de eerste plek van aanbidding is bij Allah subhanahu wa ta'ala, wat die Kibla is van allemaal. Zo die is belangrijk om al die richtingen in één richting te brengen. Dat is belangrijk dat die mensen van Jemen, ook in die tijd van Abra, moet teruggekeerd worden. En er wordt duidelijk gemaakt in die tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat mensen het hun geschiedenis verloren. Mensen hebben die geschiedenis van Anbiya alayhi salatu wasalam verloren. Mensen hebben die boeken van Allah ta'ala, die kalam van Allah ta'ala veranderd. Die Torah en die Injil was veranderd. En die wat het komt bij die Koran, dat die Koran moet komen duidelijk gemaakt het, en die verduidelijkings bestaan in die bayanat van Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, was dat in Makkatul Mukarrama en Madinatul Munawwara. Zo die is belangrijk. Zo die geschiedenis en die leven van islam is belangrijk, subhanallah. Zo allemaal zijn richtingen. een dief van die Jahoed later, een dief van verstand Abraha ook voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, voor die gebeurte van Rasulullah sallam, moet die richting teruggebracht worden naar Kaaba toe, Kaabatullah, Beitullah. Een verband met Masjid al-Aqsa, die richting moet teruggebracht worden. Maar daar is hikma, daar is wijsheid in die systemen van Allah subhanahu wa ta'ala. En die is wat belangrijk is in die geloof van die moslim ook, in die geschiedenis van islam, in die geschiedenis van die plekken wat belangrijk is bij Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe dat bij elkaar gekomen dat subhanallah. Dat daar net één plek is op die aarde, waar al is dit Masjid al-Aqsa, dat die richting van Masjid al-Aqsa is nou in die richting van Baitullah, die Kaaba, Kaabatullah. En elke masjid in die wereld volgt die kibla van die masjid, die richting van die masjid is in die richting van Makkatul Mukarrama, wat ons gaan zeggen, Baitullah. Die richting van Baitullah, die huis van Allah Ta'ala, die Kaaba van Allah subhanahu wa ta'ala als een kibla, als een richting. Zo, die is belangrijk voor die ummah. Dat die hart, zoals Allah Ta'ala zegt, Hudallinnaas. Ons zal verder gaan in die geschiedenis, verstaan in van Abraha. Op een nog een episode, zodat we ons kunnen verstaan. Meer in diepte in gaan. En meer inzicht krijgen. In verband van die plekken van Allah Ta'ala. Die Sha'airullah. Vandaag, van die plekken van Allah Ta'ala. Die Kaaba is een Sha'airullah. Dat is van die symbolen van Allah. Die identificaties wat Allah Ta'ala uiteen maakt. Medina, die Baitul Maqdis, min Sha'airullah. Dat is een symbool van Allah Ta'ala. Dat was de toets van iman voor die moslims en die teten, voor die Jahoed, meer als dit. Allahu Akbar. Net zoals Mi'raj in Makkatul Mukarrama, net zoals Mi'raj, zoals we gaan zeggen, toets was van iman voor die moslims in Makkatul Mukarrama, net zo is dit. Daar gaan toetsen in ons leven in verband met iman. Die geleerdheid van iman, die plekken van iman. Ons praat van die symbolen. Allah is daar. Maar ons praat in verband van die plekken. Die plekken wat belangrijk is voor die moslim. Die plekken wat belangrijk is in ons leven. Die plekken wat ons moet onderwijzen in onze masajid, in onze madaris. En voor die mensdom. Om te kan leren wat is die asach. Wat is die beste van plekken op aarde. En die is wat Allah subhanahu wa ta'ala in het eenheid gezet heeft. Voor die moslim, die moslima, voor die naas, voor die mensen in algemeen. En wat is die verwachting van Allah Ta'ala? Dat ons moet hidayat krijgen. Die is het hidayat. En daarom is Makkatul Mukarrama, ons zal zien, dat in de toekomst, dat hoekom is Makka belangrijk in die leven van een moslim. Die geschiedenis van Makka, Hudallil Alamin, verstaan dat die Hudallil Alamin, dat die leiding voor mensdom tot die dag van Kiyama is die besluiten van Allah subhanahu wa ta'ala kalb muslim, dat die hart van die muslim ta'allak bil Kaaba, dat daar is faso in die Kaaba en ta'allak bil masjidul haram, masjidul nabwi, dat nou die nog een masjid wat ook een plek wat ook een haram geworden is Masjidun Nabwi. Masjidul Aqsa is niet haram niet. Masjidul Aqsa huwa al masjid. Dat is een masjid. Dat is een belangrijke plek in die leven van die moslims. En dat is een wijsheid van Allah Ta'ala. Dat daar is niet twee harams. Al haramein al sharifein. En dat is die belangrijkheid. Dat die amal van die twee plekken moet verspreid door die hele wereld. Die geschiedenis van het. Die kennisgeving van het, die ibadat van het, verstaan? Makkatul Mukarrama, die Kaaba, die ibadat, Madinatul Munawwara, die geschiedenis van Madinatul Munawwara. En die ibadat, dat moet gemaakt worden daar ook. En Masjidul Aqsa, dat is die Masjidul Aqsa, is een masjid wat belangrijk is in die oor van de geschiedenis en identificatie van die moslim. Zo die drie plekken betrekt die moslim. die identificatie van die moslim. Die imam van het is belangrijk. Die geschiedenis van het is belangrijk. Die geschiedenis van die Anbiya alayhi salatu salam van die plek is belangrijk. Mag Allah Ta'ala voor ons leiden. En mag Allah Ta'ala voor ons terugkeren. En mag Allah Ta'ala voor ons brengen in onze harten. Dat die belangrijkheid van geschiedenis in die leven van de moslim. Die geschiedenis van islam moet eerst is in die leven van die moslim. En mag Allah subhanahu wa ta'ala voor ons leiden. Door die dag van Qiyama. En mag Allah Ta'ala voor ons beschermen. In elke part van die wereld waar die moslims is. Mag Allah Ta'ala allemaal beschermen. En mag Allah Ta'ala allemaal terugkeren naar islam en iman. Jazakum Allah khairan jaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Radio Islam International. Unsheathing the beauty of Islam with the purity of iman. Expand your mind. Understand your world. This is Radio Islam News.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The time is 1 minute after 2 p.m. Making headlines at this hour. DA tables bill to bar judges in Chapter 9 heads from Parliament. It's Yawm al-Ahad, the 22nd of Dhul Qa'dah, 1447, corresponding to May the 10th, 2026. The Democratic Alliance has introduced a constitutional amendment bill that seeks to permanently prevent judges and heads of Chapter 9 institutions from serving in Parliament, provincial legislatures, or municipalities if they are removed from office. The proposed Constitution 24th Amendment Bill aims to change parts of the Constitution dealing with who qualifies to uphold the office. The DA says the bill is intended to strengthen accountability and protect the integrity of public institutions. DA Member of Parliament Advocate Lennis Breitenberg says the amendments will ensure that officials removed from positions of trust cannot later return to public office through political structures.
3: That when the Constitution was drafted in 1994 and then finally, you know, finished up in 1996, I don't think anyone foresaw that impeached persons would become members of Parliament. It's such a bizarre concept. And so no provision was made for it in the Constitution. But just in the recent past, we've seen an impeached judge and an impeached head of a Chapter 9 institution be brought to Parliament by two different political parties as members of the National Assembly. And that's really, it's just not acceptable.
2: In other local news, Mineral and Petroleum Resources Minister Kwete Mandashe has urged communities in Steelport near the Burgess Fort, Limpopo, to work with government and mining companies to combat illegal mining. Mandashe says illegal mining is a criminal activity that threatens both community safety and the future of the mining sector. He encouraged residents to report illegal mining operations and support efforts to formalize small-scale mining. He stressed that people involved in stealing minerals should be treated as criminals and dealt with by the police. Limpopo Premier Popi Ramotupa also called for stronger cooperation between communities and mining companies to improve developments in the Sekukune district. Ramotupa said partnerships between communities, government, and mining houses could help bring jobs, road infrastructure, and opportunities for local small businesses, although she acknowledged that not everyone has benefited equally so far. On the African continent, there has been both criticism and support after Niger suspended 9 French media organizations, accusing them of threatening public order and national security. Press Freedom Group Reporters Without Borders condemned the move, calling the accusations fabricated and warning that it forms part of a wider crackdown on media freedom in Niger. The banned outlets include France 24, Radio France International, and Agence France Presse. However, some Nigerians have supported the decision, saying certain French broadcasters promote foreign influence and do not fairly represent African perspectives. Niger's media regulator says the suspension is aimed at protecting peace, social stability, and the morale of security forces.
4: Let's try to see if these media outlets were still on the air. It didn't surprise me because the logic that the colonizers found themselves in, the logic that these imperialist countries found themselves in was a media war. And this media war has made it possible to recruit, if you will, the French media outlets that continue to genuinely want to relay information contrary to what is actually happening on the ground.
2: Lastly, in our news, Australia's In Oma News, rather, the United Nations says more than 100 first responders and medical workers have been killed in Lebanon since March during Israeli attacks. Medical teams and emergency workers are protected under international humanitarian law, but attacks have continued in parts of southern Lebanon. The strikes have placed heavy pressure on air and rescue services and healthcare workers, especially in areas near the conflict zone. The report comes as tensions remain high between Israel and Hezbollah, despite ongoing diplomatic efforts aimed at strengthening the ceasefire in Lebanon. Lastly, in our news, Australia's right-wing One Nation Party has won its first ever seat in the country's lower house of parliament. Candidate David Farley secured victory in the Farrer by-election in the New South Wales. The seat became vacant after the resignation of Liberal Party politician Susan Ley. One Nation leader Pauline Hanson celebrated the results, calling it a major milestone for the party after 30 years in politics. Farley campaigned on stricter migration policies and reforms to support farmers and the agricultural sector. He said Australia should allow migrants to contribute to the economy, especially in farming, but oppose people entering the country without contributing to society. In finances, the rand is trading at 16 rands 40 cents to the dollar, 22 rands 34 cents to the pound, and 19 rands 32 cents to the euro. Gold is trading at $4,715.85 a fine ounce. Brent crude oil is at $101.29 a barrel. In our solar times, in the Johannesburg region, Asr Shafi will set in at 11 minutes after 3 p.m. and Asr Hanafi will set in at 3:56 p.m. In the Durban region, Asr Shafi will set in at 2:53 p.m. and Asr Hanafi will set in at 3:38 p.m. I'm Ishaq Rambai with your Radio Islam News. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Radio Islam News. The world is our community.
2: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We announce the mayit of Akeem Williams. Janaza Salah will leave from 23 LTR Road, Club Spread West, proceeding to the Club Down Kabristan. The Janaza Salah will be at 4 p.m. One should recite Surah Al-Ikhlas for the Salih Thawab of all the marhumin.
1: Islam, the chosen religion, always and forever. Always on Radio Islam International.
5: Operation Kurbani, Maulana Timur will once again be taking a trip abroad for Kurbani. Many people in the villages live well below the poverty line and only eat meat on the days of Eid al-Adha. Support this cause at 2,170 rand for 7 shares or 310 rand per share. Contact Maulana Timur, Maulana Sajjad, Maulana Hamad or Maulana Abbad on 011-852-6324. Or 072-299-9268 or 082-368-6866 or 072-697-0131 or 073-576-9786. All slaughtering will be supervised by a team of foreign and local ulama. Visit www.operationkurbani.org.za.
6: It takes hard work to make your dreams a reality. Not with Mutala's, where building your dream home, renovating and maintaining it is a breeze. Mutala's, your one-stop building and hardware suppliers. Mutala's Timber and Hardware for all your hardware and plumbing supplies. Mutala's Brick and Timber City for all your building requirements. And Mutala's Trust Plant, your roof specialists. Free quotation, advice and delivery. Mutala's one-stop building supplies situated on Main Lawley Road, Anchorville. Telephone 857-1213.
7: Almost one in five South African children attend school each day without having eaten breakfast. This seriously affects their ability to concentrate and understand lessons. The Al Imdad Foundation's Make Breakfast Possible campaign allows learners to enjoy a high-energy cereal at the start of the school day. Help children to focus on learning and not hunger. Let's make breakfast possible today. Donate online at alimdad.com or call 0861 786 243 for more information.
1: Islam, the chosen religion, always and forever. Always on Radio Islam International.